die, die nu van Madrid waren terug naar Rome vliegen, die wie had trouble. Die zaten al alle bovenin rijdt om vliegen en dan zei de piloot, ons plane die had trouble, die wouden die niet brengen kan om vliegen. En dus de schrijver hier wordt het van schrijven net, hij zegt dat zeer zelden wat zo'n passeer net, dus de landa wordt dem ramp vieren doen, die doen zich zeer beroofd dat ik aan de katholische pop, ik aan de verrecht gaan dat ze denk aan er voor ramp vieren. En zo, die brengen allemaal, ja, ganz passen, brengen die allemaal alle weer aan, om dat er in kan bedienen. En nu was als dit plan, had je getroubled. En wie weet niet, dat kon je irgendeine feine machine, kon je troubled, wanneer dat niet meer rekenen. Allemaal, die ken ik van Spanien, die kreeg dat voet te huren, en die bid aan, die kon met zijn privat jet, kon hij met. En zo, die kan voet naar de airport, en neemt den pop, en leidt hem naar zijn ene arrederierung, ja, jet, en krijgt hem dan op, en dan kan die ook dan voilà, weer terug naar huis vliegen, over dit weer wat bieden je wanneer. Dus pop Leo, dat is eind van de pops wat als ook zei zal nu dat zo passeert, maar die kan Spanisch. Dat is een Argentino im originaal, maar so die kan goed Spanisch. So wanneer in Spanje is, die kan zich goed onderhouden met al die mensen in Spanje. De accent dat hield zich een klein beetje anders, want die van andere landen reden niet, maar die sprak als de wein, de grond als de wein krijg je rein. En zo, die heeft een goede aanvloed gegeven, die mensen hadden die zeer leicht. En in Spanje, waar die gereisd heeft, die heeft met vele mensen genoemd. Die heeft gespoos met verschillende mensen. Hij vertelt dat hij is ook een, eerst allemaal, als hij in de jugend was, hij heeft ook zijn voetbal gespeeld. En zo, hij kijkt ook bij ons voetbal. En zo, die mensen die vrijen zich, dat is de man, dat is pop, dat is een heilige man. Das ist vielleicht noch so, aber endlich ist ein Mensch. Vielleicht ist es wie andere alle sind. Und so, die haben sehr gute Tiki gehabt in Spanien, das Land Spanien, und die Menschen haben ihm sehr gut angenommen. Die, wie interessant, wenn sie da ankommen, die oben, wo die da ankommen, die wollen da auch eine große Anstellung haben. Aber das wäre ein Konzert von der Gruppe, von, ich weiß nicht, von wo die herkommen, aber diese Gruppe, die heißt Bad Bunny, das ist ein Rock, Rockband. Und so, die sind sehr weit in der Welt bekannt, wir auch sehr weit bekannt gemacht, dass sie würden da sein. Und so, nun sind die Puppen, Bad Bunny, die sind alle bei der Lektor, haben den oben, haben die in den Winter. Und so, aber wir sind in der Menschen, wo da taugt den Pop hin. Und so, das sind nun ein paar von den Urrechten hier von der Juni 14, 2000, 2020.

geholt. Durch dit haft Gott dort klar gemacht, dat door een Mann mit seine, die zwischen Gott und Menschen können vermittler seine. Einer, die fähig ist, ein Rade zu seine für Menschheit. Wenn irgendwer soll gerat worden, dann muss es so seine. Und dort ist eine kraftige Lektion in dit 22. Kapitel. Abraham sieht, dat Gott wird für sich selbst ein Lohn versorgen. Und bei Abraham wird dort ein Bock, und er opfert dort nur dann. Aber Gott deed für sich selbst ein Lohn versorgen, bei 1900 Jahren Lothar an Jesus Christus. Gott leidt dort nicht, dass Abraham sein Sehen wird doodmaken aus ein Opfer, weil es dort wird seine Anrecht gewast. Gott schont Abraham sein Sehen, aber jef wellig sein eigener Sehen Jesus han und deed am nicht schonen. Nu go ik in dat 23. Kapitel in 1. Mose in. Hier is nu Sarah er dood beschreven en wo Abraham dat eerste mol wat land tjepen deed. Ik lees nu die eerste twee vers. Sarah wie nu 127 jaar oud, dat wie Sarah er Ella. En Sarah starf en Kiriat Arba, dat is Hebron en dat Canaanitisch het land. En Abraham troed voor haar en hield even haar. Sarah wie 127 jaar oud als ze starf. Sie wie 90 jaar oud als Isaac geboren wie. Also wie Isaac 37 jaar oud als zijn Mutter starf. Dit wie meere jaren nadem dat Gott Abraham gezegd had dat hij Isaac opfren zal. Sarah starf en Kiriat Arba, dat ook Hebron genannt wordt. En wat interessant is, is dat hij moest een heilschepen om haar te begroven. En dit is dat land dat God aan versproken en gegeven had. Oba, waarom deed hij haar niet zest voor haar nemen te begroven? Ik leef dat weer, wil zien een hoopning weer in dit land. In dit kapitel zei wie hoe reed gemaakt wordt voor een begrafenis. En dat in zichzelf is wellicht niet zeer interessant. Doch is een grote waarheid hier die we niet willen voorbijlappen laten. Nu de derde en de vierde fase. Dan stond Abraham op en ging naar dem het zijn zeens en zei, ik zie een vreemde en een pelgerman kunt. Laat me hier een stuk land tjepen als een graf haf, dat ik mijn doodje begroven kan. Abraham zegt hier dat hij een vreemde en een pelger is, zo goa en dat versproken het land dat God aan versproken had als zijnd. De vijfde en de zesde vers. En het zijn zeens zeide te Abraham, Harch, mein Herr, du bist ein machtiger Königssehen, mank uns. Sieg dir die beste Städte aus, mank uns die Gräber. Keiner von uns wird die aufwehren davon, sodass du deine Todes begraben kannst. Das wäre eine besonders mildjährige Antwort, dat hat seine Sehens hier möge. Sie hat vielleicht zu Abraham gesagt, sieg dir ein von uns die Gräber aus, wat immer, ein dort wohnt. Wie geben die dort ihren? Abraham hat große Einfluss gehabt auf diese Nobash. Sein Ander am ein machtiger König sehen, und sie hielt am sehr hoch an ihr. In der siebten betonierende Farge. Und Abraham stund ab und beckt sich doll, bat appiert für die Menschen, die da in dat Land wohnte. Und er red mit an und seht, wann je da mit en verstanden sind, dat ich meine Doodjes hier begroven soll, dann heicht. Dood voor mij een goedet woord en laie bij Efron, den zo haar zien zien, dat hij mij de heil en mag peilen, dat om eng van zijn vlek is, wordt haar beloten verjeld, als een steed verjreven. Abraham wil zich de heil en mag peilen, maar hij wil de tjepen, hij wil niet dat aan de zul gegeefd worden. Zien zijn weer, dat wat God aan dit land een volle jeven wordt, wordt hij tjepen wat aan veelt en wat hij hebben wil. En zo deed hij werkelijk een steed tjepen in dit land dat God aan versproken heeft als opgoed. Ik vroeg je waarde. Waarom neemt Abraham haar niet zest woehaan? Hij wil haar hier begroven wils dit dat versproken het land is. De hoopning voor de toekomst is hier. Want wie God zijn versprekingen bekijken, dan zien we dat er twee verschillende hopingen zijn. Ook twee verschillende zwakken die God heeft. Hij heeft een irdische zwak. Dat heet deze eerd, waar we nu wonen, jij het een eeuwigheid en in een zin.
Da wort ne nie ihr jenne, en nie Himmel, ook ne nie ihr. Aber da wort ne ihr jenne, en de nie ihr wort in alle Ewigkeit bewohnt worden. En dort is dort verspreken dat God Abraham en zijn nakomen geeft. Wilt je leven dat deze eed wordt aangeënderd worden en niet gemaakt, of dat deze oude eed bloos wordt rein gemaakt worden? Andere zeiden dat God wordt deze eed gans en kor vernichten en dan een gans nieuwe eed maken. En die nieuwe eed, wat immer dat wordt zinnen, wordt in alle eeuwigheid blijven. Dit weer Abraham zijn hoopning. Abraham wil in dat land begroofd zinnen, zodat wanneer de opstanding komt, worden hij en Sarah in dat land zijn. Hij wist dan niet hoeveel worden nu aankomen bij de tijd komen, maar daar worden miljoenen zijn die van dood opstonden worden. Dit is dan een hoopning. En ik red nu van dat volk Israël. Als Jezus met zijn jongen toop weer de laatste avond, eer hij op een kruis starf, en zijn jongen weer je schuld aan het Oude Testament, zei hij toe aan, laat je niet dat hoort beantwoorden. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woning. Wanneer dat anders weer, word ik je dat gezegd hebben. Ik ga je een stede reed te maken. En wanneer ik gaan ga een stede voor je reed te maken, waar ik waarder komen en je naar mij halen, dat je ook kunnen doorzinnen hoe ik zie. Johannes 14, 1 per 3. Hij reed van dat nieuwe Jeruzalem dat hij nu reed maken deed, en waar God zijn gemeente, dat heet alle die zich bekeerd hebben, worden aangonnen. Dat is waar wij Christen worden ans eeuwig heim hebben. Voor de jongen weer dit wordt gans niet. En manchmal komt mij zo ver als dat ook wordt gans niet voor veel Christen. Aber te Abraham zei hij, ik geef die dit land voor de eeuwigheid. Abraham geleefd God. En dat is waarom hij in dat land wil begroofd zijn. En dat is ook waar hij begroofd wordt. Ik zie daar niet gewaast, maar zo'n die zijn door gewaast, zei je dat, wanneer dat ook in deze dag niet de stad is waar een zich zeggen veel kan, jij door dag gaan te komen en te zijn kracht woer, wenst zoals je gezegd wordt, Sarah en Abraham en Isaac en Jacob en Rebecca en Leah, alle begroofd zijn. Die zijn toch alle begroofd, wilst dat er land is, nog God zijn verspreken. De Juden als een volk hebben er hoopning in dat land. Onze hoopning als Christen is een himmlische hoopning.

0: Hey, Brada, wat is het?
1: Nou, zeg maar dat het halvee fijn, maar mijn ouders waren ganz ola. Ik weet niet waarom dat bij mij allemaal zo moet zijn. Ik doe je dingen kraksis ola andere.
0: Oh, wat is dat dan?
1: Nou, wanneer het ouders ola is, dan doe ik boor je. Dat stuur later en vele andere luiden dat ook. En daar wil ik niet komen, dan gebruik ik plus de creditcard.
0: Dat krijg je in trouble.
1: Wat is die trouble? Ik wil niemals kennen ohne boor je.
0: Dan hoor ik me onder dit.

wist je dat dat MCS Radio De Breek nu ook WhatsApp heeft? En wanneer je nu een nummer naar Radio De Breek checken even WhatsApp voor klok 1 nu maandag, maandag juni de 25e, dan wordt je nu in een los nangestald om vier tickets te gewinnen voor de Elmer Truck and Tractor Pull deze week juni de 26e en 27e. Twee tickets zijn voor wassende mensen die aan je even 16 jaar oud en twee voor jongen tussen 7 en 15 jaar oud. Kenge wingen 7 zijn vrij. De los zal maandag klok 1 nu maandag passeren en we worden dat even op radio metdelen en dan ook om WhatsApp nap. Ze wordt als de nummer 226-352-5600. Deze nummer schoft aber bloß zum Audio- oder Tagschecken nicht te voen. De nummer war 226-352-5600. Wir freuen uns, dessen Weichte mit Jünd ungeholen kann. Dankeschön, verharchen.